0: Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

kon dikwijls vriendelijk praten en gaf me dan steeds nieuwe hoop. Toch had ik al gauw in de gaten, je praten was niet zo goed.

Ik wil in de toekomst weer vrij zijn. Aan mij zijn jouw woorden verspild. Misschien zal je zelfs dan weer blij zijn. Je krijgt nu beslist wat je wilt.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.
2: President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

eisen stelt. Of iemand die je met een ring beknelt. Nog die de uren van ons samen telt. Zo puur kan liefde zijn. Ik ben de vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur.

slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Nu bij De Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken. Voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar De Kroon Zonwering in Utrecht.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten. Wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer: in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
5: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten, dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Ja, veel toepasselijker wordt het natuurlijk niet, hè? Rob de Nijs en de zondag. Een hele goede morgen. Hartelijk welkom bij deze aflevering. Muziek bij de koffie van de zondag. Ja, deze week neem ik nog het programma over van Maurice. Ja, Maurice Franke die is eventjes met een welverdiende vakantie. Ik hoop dat hij lekker aan het genieten is. En wellicht zit hij ook wel te luisteren. Nou ja, deze liedjes draai jij dan de volgende week misschien. Of een aantal daarvan. We kijken even naar het verkeer. Zien dat Slansherenwegen op dit moment volledig rustig zijn. Dus geen vertragingen. Alleen bij de treinen tussen Rotterdam en Delft. Daar rijden geen treinen. Dus hou daar eventjes rekening mee. Jouw verzoekje is van harte welkom. Stuur hem deze zondag door naar marcel@bingofm.nl. Of gebruik de Bingo FM app natuurlijk. Straks heb ik de bingo schijf. En we kijken natuurlijk naar het weerbericht. Eerst gaan we luisteren naar

Robert Pater. En doe met me wat je wilt. Heb je een verzoek? Geef gerust door. Marcel@bingofm.nl. Eens even kijken. Ja, gisteren was er het Noorderlicht zichtbaar. Ook boven de provincie Utrecht. Maar het was vooral in de zuidelijke helft van het land te zien. Mensen die konden het Noorderlicht daar vastleggen. Met minder bewolking was het tussen de buien door. Ook hier in de provincie Utrecht te zien. Ja, was wel lastig. Het beste ging dat met een fotocamera. Sommige mensen die is het gelukt om daar dan ook wat plaatjes van te schieten. Nou, wellicht heb je zelf ook even gekeken. Ik niet, dus ik heb het ook niet gezien.

0: Als je gewoon even je vingertje opsteekt, dan krijg jij de beurt. Wesley Krijn hoorde je op Bingo FM. Wij gaan eens even kijken naar het weerbericht. Alhoewel, als je naar buiten kijkt, ja, dan weet je het eigenlijk al, hè? Want er trekken veel buien over het noorden van het land. In het zuiden is het op enkele buien na droog. Halverwege de ochtend is het 11 tot 14 graden bij een stevige wind. In de middag dan blijft het aanvankelijk buiig, maar in de namiddag neemt de hoeveelheid buien geleidelijk af. Maximaal liggen tussen de 13 en 15 graden. En vanavond en vannacht wordt het niet geheel droog. Blijven we wat buien voorkomen, zijn flinke opklaringen. En het koelt af naar 4 tot 8 graden.
1: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Marco Borsato. En binnen, ik moet altijd bij dit liedje toch denken aan de Kuip die dan eigenlijk heen en weer staat te gaan. Omdat binnen wordt gezongen en iedereen mee aan het doen is. Dus ja, dat is altijd een leuke herinnering daaraan. Wat is er te doen in de stad? Nou, je kunt in ieder geval, als je los in de heupen bent... en ik weet van mezelf dat ik dat niet ben... maar je kunt vandaag wel naar een Latina-avond... van Fuego Tropical in Gietijzer, Utrecht. Dat klinkt heel wat minder tropisch. De avond die begint om 7:15 met een bachata-workshop. En daarna dans je van 8:15 tot 11:00 op de salsa. Goed, een kaartje moet je er wel voor kopen. Die is 10 uur. 10 euro. Ja, zou je ook kunnen zien en dansen op deze muziek? Nou, ik weet het wel zeker. De muziek van Mike Petersen op Bingo met Dat Doe Jij.

Ja, een mooie single van Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou. Ja mensen, het is zondag en gisteren heeft Bert me dat al ingefluisterd, dat er wordt gevoetbald. Dat is om 11:45 vanmiddag. Dan speelt FC Utrecht tegen Willem II. En je hoeft geen voetbalkenner te zijn om te weten dat ze echt moeten gaan winnen. Wat ook bijzonder is, voor de aftrap worden de 5 topsporters uit onze provincie die de afgelopen jaar bijzondere prestaties hebben verricht, gehuldigd. En dat is onder andere de Amersfoortse Jorinde van Klinken. Zij won goud en zilver op het EK Atletiek. Dan hebben we de roeiers Pieter van Veen, Ellie Brouwer en Femke van Vliet. Alle 3 van de triatlon. En zij wonnen eremedaal op het WK van triatleten. Kira Meulenberg, ook zij uit Utrecht. Zij won en wordt ook in het zonnetje gezet. Dat dus de aftrap. Dan hoop ik dat het zonnetje er ook bij is. Maar ik ben er bang voor dat het niet het geval is. En voor de rest moeten we natuurlijk duimen dat FC Utrecht gaat winnen. Maar laten we daar gewoon vanuit gaan, dan komt het allemaal goed.

Numidia en John West met Habibi. Een leuke aanvraag van, ja, ik denk Brigitta of Brigitte, kan natuurlijk ook. Of ik Vera Mann wil draaien met Nog één kans. En toen zat ik het te luisteren en toen dacht ik, oh, dat had zo uit, uit zo'n... zo'n film kunnen komen. Welke film is dat dan? Maar toen moest ik even zoeken en toen dacht ik, hey, het is gewoon uit Vrouwenvleugel. Dat wist ik helemaal niet meer, zeg. Nou, de tv-serie natuurlijk. Hier is Nog één kans van Vera Mann.

Ja, Jeffrey Heeser en De Wereld Is Van Ons. Wij hebben nog twee duetten te gaan. Malou Oosting en Frank van Netten. En Gordon en Lisa Roos. Daarna gaan we luisteren naar het NOS Radio Nieuws van 11 uur.

0: Timmerier, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Ja, Vincent. En alles wat ik hebben wil. Nou, ik hoef niet alles te hebben. Maar je mag wel je verzoekje doorgeven als je dat wil. Marcel@bingofm.nl. We kijken even naar het verkeer. Ja, zien geen vertragingen op dit moment. Wel natuurlijk, je hoorde het ook al in het radionieuws. Tussen Rotterdam en Delft, daar rijden geen treinen. En dat gaat nog wel even een tijdje zo duren. In dit uur hebben we zometeen toch maar eventjes de dag van vandaag. Het stelt niet heel veel voor, het zijn twee dagen. Waarom doen we dat? Ja, omdat Maurice Franken, die is lekker op vakantie. En ik neem zijn programma over. Dus, en aangezien het ook muziek bij de koffie is. Volgende week, dan is hij natuurlijk weer van de partij. Maar vandaag moet je nog even met mij doen. We komen er wel uit, zullen we maar zeggen. Ja, van de week was natuurlijk de televisiering. En daarin was ook weer een memorium. En dat was smaakvol gedaan door Roxanne Hazes. Dit is de nieuwe single van haar.

0: Billy Dans en Tino Martin met Ik hoor niets geks. Het is zondag 11 oktober.
1: De dag van...
0: Het is internationale Coming Out Dag. En dat sluit mooi aan bij het Utrecht Queer Cultuur Festival. Dat is nog tot en met vandaag. Het is de vierde editie. En tijdens dit festival kun je naar foto-exposities, theatervoorstellingen en ook zijn er workshops. Het is een hele agenda en let op, het is dus de laatste dag. En dan is het ook nog Wereldmeisjesdag. Nou, dat waren ze ook gelijk. 2 dagen, ik heb ze kunnen vinden. Doe er je voordeel mee. Wij gaan luisteren naar Natasha Pols. Ook een meisje. Hier is thuis.

Ja, lekkere muziek van Stef Bos en de radio. Ja, volgende zangeres die hoor je er ook veel. Onder andere Shelley Fall, die heeft gisteren bekendgemaakt. Dat is een van de drie zangeres trouwens van O'Gene. Dat ze gaat trouwen. Haar vriend Rory, die heeft na een relatie van 10 jaar haar ten huwelijk gevraagd. En ze heeft ja gezegd, zo jubelt de 30-jarige Shelley. Nou, in haar liedjes wil het wel eens anders zijn. Dan weet ze niet precies wat ze moet zeggen. Zoals

0: Mooie naam, Gianluca. En weet dat ik van je hou. Wij gaan eens even kijken naar het weerbericht. In het midden en noorden van het land trekken vanmiddag buien over. In het zuiden komen ook buien voor, maar het is daar veel vaker droog. Tussen de buien door is soms de zon te zien. In het zuiden schijnt de zon meer. Het wordt 13 tot 15 graden. En vanavond wordt het geleidelijk droger en later klaart het op. Nou, na een frisse start met plaatselijk ook wat mist volgt morgen een droge en op veel plaatsen ook zonnige dag. Het warmt op naar 16 tot 18 graden.
1: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

John de Bever. En jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Ik heb hem het vorige week nog live zien doen. Ook al die andere klassiekers kwamen langs. Ja. En hij maakt er altijd wel een leuke sfeer van, deze John de Bever. Ja, wat minder leuk nieuws. De politie vraagt jullie hulp. Dat komt doordat ze uitgebreid onderzoek doen naar het dodelijk ongeval op de A2 bij Breukelen. Gisteren rond 12 uur botste daar een spookrijder op twee andere auto's. De spookrijder die kwam om met leven en een van de bestuurders van de andere kant die raakte gewond. De politie doet onderzoek naar dat ongeval en ja, die wil natuurlijk weten hoe dat kon gebeuren. En daarom vraagt de politie automobilisten die rond het middaguur over de A2 reden en eventuele dashcambeelden van de spookrijder of de aanrijding, dat ze die willen delen met de politie. Ook mensen die het voertuig hebben zien rijden voordat het ongeval gebeurde, wordt gevraagd om zich te melden.

Timothy en Licky Licky. Vandaag wordt er natuurlijk ook geraced. Gisteren was natuurlijk de kwalificatie. En zoals je misschien wel weet, Max staat op 1. Het is natuurlijk een avondrace. En er was een heel artikel over geschreven over de verlichting daar. 1847

Lampen zijn er maar liefst opgehangen om ja, die hele straat, want dat is natuurlijk gewoon een stratencircuit, om dat te verlichten. Vanmiddag wordt die race gereden en dat gebeurt om 2:00. Wij gaan luisteren naar Nielsen. Hier is Diamant.

0: Ancora hoorde je in Calypso, aangevraagd door Bets. Ja, die zei, doe maar Ancora en ja, iets met de zee of zo. Toen zei ik, ja, de meeste liedjes zijn met de zee van Ancora. Dus dat wordt een beetje lastig. Ja, ja. Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ja, ik gisteren denk ik even, was ik even
0: digitaal. Ja, was je er ook?
1: Ja, maar wel een beetje digitaal, maar nu is weer met mijn stem is weer iets beter.
0: Oh ja.
1: Dus ja,
0: ik ga. Als jij het zegt, dan geloof ik dat.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je moet toch in jezelf geloven.
0: Ja. Ja. Hey, dus, neemt het zonnetje mee.
1: Ja.
0: Want nu, daar straks was er natuurlijk super veel regen.
1: Ja, klopt.
0: En nou goed. Ja. Hey, gisteren heb ik het er al eventjes over gehad. Heb ik het mensen al een beetje uitgelegd. Vorige week hebben we natuurlijk een spelletje gedaan met Marjon en jou.
1: Ja.
0: Hey, en ja, ik had het filmpje natuurlijk al doorgestuurd. Ja. Dat ze derde is geworden. Eigenlijk tweede, want die andere twee mensen waren...
1: Ja, die waren met z'n tweeën.
0: Die waren
1: vader en dochter.
0: Ja, vader en dochter.
1: Ja.
0: En ja, die hebben dus gewonnen.
1: Ja.
0: Ja, mensen vragen, wat is dan, wat was de prijs? Maar het was een ritje in de oude Theefort van Doris.
1: Oh!
0: Ja.
1: Was
0: ja, leuk.
1: Daar zag ik een filmpje. André van Duin zat er ook in, volgens mij.
0: Exact.
1: Het, met Van Zevenaar tot...
0: Ja, ja, Marjon heeft helaas gemist. Ja.
1: Ja,
0: jammer, ja. Ja. Ik kan niet alles hebben.
1: Nee, daarom.
0: Maar ja, had jij het geweten? Hoeveel mensen keken er naar het huwelijk van koning Alexander en koningin Maxima?
1: Hoeveel miljoen?
0: Ja.
1: Ik denk 7,5.
0: 7,5 miljoen?
1: Ja.
0: Nou, oké. Okay. Het waren er 55 miljoen.
1: 55? Oh,
0: ja,
1: nou,
0: want in Argentinië keken ze
1: daar
0: natuurlijk
1: keken ze ook.
0: Ja, dus dat was een kleine insteek.
1: Ja, dat kunnen we stellen, ja.
0: Nou, dus zeg, ook niet. Ja, nee, dus ik vond het nog knap dat ze er zo dichtbij zat. Straks na 12 uur, dan is het natuurlijk ruim aan voor de weekendlunch.
1: Ja, gaan we weer plaatjes draaien natuurlijk tot 2 uur.
0: Ja.
1: Ik ga dus even kijken wat er in die oude platendoos zit. Dus mocht het een beetje muf stinken nu.
0: Ja.
1: Ik heb die platendoos hier al neergezet.
0: Ja, maar hij zit nog dicht, toch?
1: Ja, hij zit
0: ja, precies.
1: Ja, ja. Ja, dus dat valt nog mee. En we gaan een broodje speciaal doen. Dus,
0: oké.
1: Kijken wel wat er verder nog voor
0: mij verzoekjes misschien.
1: Ja, dat kan.
0: Kan
1: dat
0: via
1: bingo.nl. Okay. Ja, of via de app. Dat kan natuurlijk
0: nou,
1: ook.
0: Goed zo.
1: Ja, ja.
0: Nou, dan zijn we er doorheen, denk ik. Dan ben ik blij dat je er bent. En dan ga ik zo meteen ook aandachtig na 12 uur naar jou luisteren. Naar de weekendlunch.
1: Aan de chocomel.
0: Oh, ja, ben je ook aan de chocomel?
1: Ja, ja,
0: dat is lekker, hè?
1: Ja, lekker.
0: Dat is niet verkeerd. Na jarenlang is die over. Wij gaan luisteren naar Jeffrey Tanis. Alsof de hemel open gaat.

Ja, Sven Verstegen op bingo met Houdini in deze muziek bij de koffie. Ja, we zijn langzamerhand aan het einde aan het werken van deze aflevering. Niet getreurd, volgende week zaterdag is er dan weer eentje. En dan op zondag is Maurice ook weer van de partij. Ja, dan voelt hij zich hopelijk niet zo alleen.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
5: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Weekendlunch met Henry Verwoerd.
7: De directie van dit radiostation stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het luisteren naar Henry Verwoerd.

0: Jeffrey Kuipers en Veel te lange nacht. Ik moet mijn bril even schoonmaken. Ik had net mijn bril opgezet, maar ik zie bijna niks. Dus.
1: Nee, ja, soms moet je er ook wat schoonmaakmiddel op doen.
0: Ah, is dat het? Ja,
1: beetje van die ontvetter.
0: Oh, vandaar. Ja. Ik dacht dat ik van... Het is een beetje het gevoel of dat je vroeger had je dan mensen met een lui oog. En dan kreeg je zo'n boekenkaft, mat glas dingetje werd er afgeplakt. Ja. Voor je lui oog. Nou ja, of voor de andere oog. Maar in ieder geval, zo lijkt het een beetje. Dus ik ga inderdaad even mijn bril straks schoonmaken. Maar eerst natuurlijk even jou bedanken voor jouw volgende 2 uur. We hebben er weer van genoten. En de vraag die ik eigenlijk altijd stel, vorige week was je in Hilversum.
1: Vorige week was ik in Hilversum.
0: Ja, ga je vandaag nog leuke dingen doen?
1: Nee, ik ga geen... Heb je buiten gekeken naar het weer?
0: Nee, het is niet weer dat je zegt
1: van weer om, buiten. Nee, buiten. Maar ik ga straks, lekker naar huis. Dan ga ik even lunchen zelf. Met jou natuurlijk erbij.
0: Ja.
1: En dan komt straks natuurlijk de race. Ah. Dus ik ga wel even kijken naar de Formule 1.
0: 2 uur, hè? Begint.
1: Ja.
0: Ja, dus mensen kunnen dan even afstemmen.
1: Dat komt mooi ook uit, hè, met jouw programma. Ja, dan kan ik dat rustig afluisteren.
0: En dan kan ik daarna, als ik naar huis toe rijd...
1: Ja, als jij,
0: dan zet ik hem aan natuurlijk.
1: In de auto?
0: Maar het geluid. Hè,
1: dus oh ja.
0: Geen beeld.
1: Niet dat je dan zelf ook het gaspedaal wat harder gaat intrappen.
0: Ja.
1: Ik zie wel eens mensen die inderdaad tv zitten te kijken... tijdens het rijden op hun mobiel. Ik vind dat toch een beetje raar
0: gedoe. Ik denk ook niet dat het mag.
1: Nee, dat
0: lijkt me een beetje...
1: En maar waarom zou je dat willen, joh? Rij gewoon lekker en zorg dat je een beetje op de weg let.
0: Ja.
1: Lijkt me veel handiger.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Nou, een goede tip voor degenen die dit willen gaan doen straks om 2 uur. Mobiel niet op beeld zetten.
1: Dus
0: geen geluid.
1: Nee,
0: dat is het beste. Nou. Wens ik in ieder geval een hele fijne dag.
1: Ja, ik jou ook.
0: Ik ga plaatjes draaien tot 2 uur. Dus mochten er mensen zijn die een plaatje willen horen. henry@bingofm.nl. En de eerste plaat die klaar zit, dat is een beetje glibberen. Zo heet het nummer.
1: Oh.
0: Ik heb hem zelf niet verzonnen, hoor. Het is die van Ray en Beer. En glibberen.
2: Altijd van gehouden.

Woppa, lekker hoor. Mike Verstegen, de hartslag van je heupen. Het is goed, de hartslag van je heupen. En als je het op je heupen hebt, is het lekker om mee te dansen. Ja, zou gewoon lekker doen, hoor, wat dat betreft. Ja, gewoon lekker doen, joh. We hebben dansvergunning tot 2 uur, dus ik zou zeggen, dans lekker mee bij je vrienden van de radio.

Oei, lekkere bingo schrijven deze week. Gino Schallenberg en valse start. Ja, als je een valse start hebt gemaakt, kun je altijd weer opnieuw beginnen, joh. Gewoon doen. Haha, kan jou het schelen. Je luistert naar Bingo FM. We zijn bezig met de weekendlunch, de zondaguitvoering. Misschien dat je lekker aan het bankhangen bent of zo. Ja, dat zou zo wel kunnen. Geniet er dan met volle teugen van. Hier is Jori Plezier. Ja.

prachtig. De nieuwe single van Frans Duits, Vallen en Opstaan, en heeft ook te maken met het boek wat hij geschreven heeft. En die is afgelopen weekend is die uitgekomen, afgelopen week. En dat is een mooie boek. Ik zal er zeker eens gaan kijken en zo. En lezen natuurlijk, dat is ook belangrijk. Ja. Je hoort het hier op Bingo FM. Het is al Frans Duits. Vallen en opstaan. En dat is het leven. Soms is het vallen en opstaan. En je moet één keer vaker opstaan. Dat is belangrijk.

altijd gezellig. Donnie en Justin de Wild. De heet de partytent. De hele tent op zijn kop, zou je kunnen zeggen. Miranda, jij zit ook lekker te luisteren. Ik kreeg een mailtje binnen, maar die was van gisteren. Gisteren zat ik niet echt live, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik kon jouw mailtje niet behandelen. Maar ik ga toch deze voor je draaien, dan, als je het goed vindt. En ik hoop dat het weer een stukje beter met je gaat. Want je zit ook een beetje met de kou en zo. Nou, dus gewoon lekker rustig aan, relaxen, bank hangen en zie maar wat je doet als je maar gewoon lekker geniet van alles om je heen. Origineel komt dit nummer uit 1970 van Peter Maffay. En het heet het Doe, waar we allemaal vroeger op geschuifeld hebben en zo. Nou, André Hazes die deed er in 86 nog eens een keer dunnetjes over. En dan heet de plaat Jij bent alles. Dus het is maar even dat je het weet.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit 1970. Sjaan, die is een hele grote fan van de Cats. Dus dit broodje speciaal is speciaal voor jou. Where have I been wrong?

De Cats, het broodje speciaal van vandaag. Where Have I Been Wrong uit 1970. En het kwam van het album Take Me With You. Dus die kun je op gaan snuffelen op Spotify of zo. Lekkere plaat was dat. En dat was dat broodje speciaal van vandaag. Heerlijk broodje trouwens. Ja, echt wel. Hier de Stef Hekkel. Soms

Peter Koelewijn, Peter Eitschi Koelewijnski. En ik heb je nog voor geen minuut gemist. Dat is wel lekker als ze dat tegen je zeggen. Hè? Heb je me gemist? Nou, nog voor geen minuut heb ik je gemist. Oké, rustig aan, rustig aan. Dan breekt het lijntje niet. Hier is Melen, samen met John Smit. En tussen jou en mij, lekkere platen.

met grappen op heterdaad. Gino Graus trouwens, lekker ritmisch verantwoord. Zonnebrand, Tony Bestender. Ook wel lekker trouwens. Hè? Je luistert naar Weekendlunch. Zonder gerekende vermoed bij je tot 2 uur. We hebben dansvergunning. En je mag ook lekker meezingen. Kan jou het schelen. Tot aan het nieuws van 1 uur. Hier is Lietse Hille.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.
3: Tsikiti, daar zaten we nou net op te wachten.

Mike Petersen en telkens als je naar me kijkt. Ja, dat kan niet via de radio, dus dat is zo helemaal zo. Je kunt alleen de stem horen natuurlijk. Hier is Raymond Hermans.

Grat en Louisje Dame, wij doen het samen. En origineel komt er uit 69 van Frank Sinatra. En dan heet het My Way. En werd ook gedaan door Elvis Presley. Zo gaat het nu eenmaal. Hattie, jij wilde een plaat gedraaid hebben van Dean Sanders. Nou, gaan we die de revue laten passeren? 13:11 digitaal. En je luistert naar Bingo FM. Verwoerd bij tot 2:00. Hou ik muzikaal je hand vast. En je lunchpakketje mocht het nodig zijn. Ja, zou zomaar kunnen natuurlijk. Dean Sanders, daar hadden we het over. Verlangen. Zwoelen.

lang, Kirstijn. En één nacht met jou. Nou, rustig aan, rustig aan. Het is zondag. Morgen weer aan de bak natuurlijk. Maar geniet er wel van. Van je zondag natuurlijk. Dat is belangrijk. Dit is Jeroen van der Boom en Leonie Meijer. De nacht is nog...

me. En de wereld aan, Ina, jij wil een plaat gedraaid hebben. Ik denk, nou, dan pakken we deze toch. Lekker. Zondagmiddag bij je vrienden van de radio. Het station met de grootste glimlach. Bingo.

0: Weekendlunch met Henry Verwoerd. Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, ik heb eens flink zitten graven en oudere luisteraars zullen dat ongetwijfeld herkennen. 1967 was het jaar voor de heikrekels.

1967 voor de Heikrekels met dat aparte gitaargeluidje natuurlijk. En dat orgeltje erbij, dat was toen denk ik ook bij zo'n grote Chinese winkel gekocht of zo. Zou zo maar kunnen. Het is wel leuk om dat weer te horen en wat het in die oude platendoos zat. Ik wist niet dat hij erin zat, maar ja, ik denk ik laat hem gewoon horen. Kan jou het schelen? Ja, het is zondag en het is 13:32 digitaal.

We zijn even de grens overgegaan met Sergio en Sam Gorissen. Nieuw begin, zo heet dat. En je kent het nummer ongetwijfeld, want het is van Jack Jersey. En Sri Lanka, My Shangri-La uit 1981. En die Sam Gorissen, dat is weer de schoonzoon van de Belgische keeper Jean-Marie Pfaff. En die serie is ook weer op tv te zien. Maandag tot en met vrijdag volgens mij. Moet je maar even de bodem kijken. Hier is Jan Spel op je radio.

0: Lady Gekmakker, je hoort een little kleine samen wel Welte en de Amsterdamse zomer. Maak me nou niet gek. Nee hoor, ik maak je niet gek. Ik draai alleen mijn lekkere platen voor je tot 2 uur. En daarna is het tijd voor John Schaap. Gaat ook weer mooie platen draaien. Dus blijf er lekker bij je vrienden van de radio.
1: Zo.

hele nacht. Jordi van der Boer uit Bokstel. Het liefst de hele nacht, zo heet dat het nummer. Hier bij Bingo FM gedraaid tijdens de lunch. Zit je nog lekker te lunchen? Ja, het gaat nog 10 minuten. En dan is het weer voorbij, die lunchen.

Dion Leon en jij. Ja, jij er aan de andere kant van de radio. Het zit er weer op voor mij. Start veel plezier met John Schaap. En ik zie je graag morgenmiddag weer. Tussen 12 en 2. Ik zal zorgen dat de tafel dan weer gedekt is. Met de lekkerste volkoren Nederlandstalige hits. We gaan eruit met Corrie Konings. Nog een

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor de eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaapsweekend.
4: De regen valt weer in de goot. Ik sta al week in het rood en denk, is dit het leven?

Vorig jaar moesten we plotseling afscheid nemen van René Karst. En als eerbetoon is er een prijs naar hem vernoemd. De eerste winnaar van de Buma NL René Karst Award is gewonnen door Justin de Wild. Dit was een van de grote hits van René. Supergave tijd.

0: Het boek van Frans Duits is uitgegeven. Het heet Met vallen en opstaan. Frans is daarin heel openhartig over zijn leven. Dit was Frank van Gooien. Kom wie willen met me dansen. En Robert Leroy hoorde je met Ik droom alleen nog maar van jou.
1: Niets is meer onmogelijk.

0: zondagmiddag. De een gaat naar de kerk. De ander zet de radio aan. Het is maar net waar je in gelooft, hè, Maud?
1: En ik geloof in jou.
0: Jij gelooft in de gezelligheid van Bingo FM. En uit de Maud van Maud komt lekker geluid. Ik draai ook Lassa voor je. Lange Frans en Wesley Bronkhorst. Een plan de champagne. En Wolter Kroes hoorde je met Er gaat geen dag voorbij op Bingo FM. Er komen nog veel meer hits aan. Wilfred Gené neemt het leven met een korrel zout.
2: Schaapsweekend met John Schaap.
0: Daarvoor een oude hit uit de jaren 70. Hier is Connie van der Bos met een liedje dat geschreven is voor Bonnie Sinclair. Nou, Bonnie hoorde er niet echt een hit in. Ze ging liever buiten spelen. Ze nam het liedje wel op en zette het op een van haar vinylsingles op de B-kant. Die kon je omdraaien in die tijd. Connie nam een nieuwe uitvoering op en het feit is, zij scoorde er een hit mee.
3: Het is nu

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaapsweekend.

0: Daarmee kan je het verschil maken. En een beetje lachen doet geen pijn. Dit was Jan Smit. Gino Schallenberg heeft geen valse start. Al heet zijn single wel zo. Hij heeft de bingo schijf in de pocket. Nou, een betere start kan je als artiest niet wensen. We gaan onderweg naar de meest gedraaide single. Met achter het stuur Henk Wijngaard.
1: Het zwarte asfalt glijdt onder mij door. En als de nacht valt, volg ik zijn spoor.

Henri Paschier, een zanger uit Amsterdam die in 1988 de eerste uitvoering opnam van het liedje Kleine Vogel. Ja, dat hoorde Johnny Hoes, een man die ook de zangeres zonder naam ontdekte en oren heeft voor hits. Hij nam een nieuwe uitvoering op samen met Arie en die ging hoog de

0: Een heel goed duo uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Mooie hits maakten ze. En gelukkig hebben wij ze nog bij Bingo FM. Dit waren Nick en Simon met Herwinnen. En je hoorde Miss Montreal met Groot. Een liedje dat me toch altijd weer met beide benen op de grond zet.
1: Soms loop ik zomaar door de straten. Wat in mezelf met jou te praten. Hoor nog je stem wanneer je zei op tijd thuis. Je zei me vaak hoe ik moest leven. Niet alle

platenlabel Universal heeft een videoreeks gemaakt over de carrière van Marco Borsato. Volgens het platenlabel betekent dit nog geen terugkeer van de zanger, maar muziekproducer Henk-Jan Smits vermoedt dat het label een thermometer in de samenleving steekt hiermee. Het kan namelijk wel de comeback betekenen voor Marco als de reacties positief zijn.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst

0: geblesseerd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen. Nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aperitief met Campbell de Bruin.

plaat is dit van Wesley Klein. Ik moet eerlijk zijn, ik vind het zijn leukste nummertje. Avond op Ros, Billy Dansen, Frans. Dit is jouw weekend. Wie komt eraan? Ja, de nieuwe versie van Heb je even voor mij? Nou, een kleine twee uur.

leuke samenwerking. Els Bakker samen met Jaman. Het is een nieuwe plaatje, De Sleutel van Mijn Hart. We gaan straks op de verjaardagskalender kijken. Dat doen we in het tweede half uur van dit eerste uurtje. In het laatste uur van dit programma, het laatste uurtje van Apparatief voor dit weekend, gaan we natuurlijk ook 17:30 zo een piratenclassic draaien. Oude plaatjes, Meisje, ik ben een zeeman. De Nieuwe Voor, hoor je binnen nu en een kwartier. We gaan nog even een artiest uit Utrecht draaien. Eerst is het even Geert Snijder. Is het samen met Jacques. Dit is Spijs.

0: Een hakertje. Een zeemansliedje uit de oude doos. Meisje, ik ben een zeeman.
1: Van levenslied tot medepop, recht uit het hart. Bingo FM.
0: En zo gaan we gezellig de zondagmiddag door. Grauw-grijze tijd is het, hè? Herfst. Ja, het is niet het leukste seizoen. Over de winter maar niet

heeft zin in jou? Nou, dat je het maar even weet, bel hem maar even op. Deze is ook gezellig, hè? Henk Dame, je moest eens weten.

Goodbye, het origineel van de Goombay Dance Band, werd in 1983 gecoverd in het Nederlands door Frankie Mirella, Manuel Voorbij. Ik heb twee Roberts trouwens klaarstaan. De eerste is Robert van Hemert, zandloopster, en we hebben, ja, de kofferkoning. Ja, dat weet je wel, hè? Robert Pater. Soms heb je

Volgens eigen zeggen is Robert Pater dagen achter elkaar op zijn computertje oude liedjes aan het beluisteren. Dat hij denkt van, wat kan ik opnieuw uitbrengen? Wat kan ik sneller uitvoeren? En dat lukt hem altijd wel. Leuke plaatjes te vinden bij deze zijn laatste. Suzanne Freek onderweg. Is Ik Kom Terug, Guido de Graaf.

mooiste Nederlandstalige muziek hoor je dag en nacht hier op Bingo FM. En we houden je ook op de hoogte van alles wat er in ons stadje gebeurt door het regionieuws. En niet het weekend, want dan is de nieuwslezer vrij. Maar door de week hebben we wel het regionieuws. En je kan natuurlijk altijd even checken. Onze Bingo FM app kan je luisteren en je blijft op de hoogte. Even wat geschiedenisles op deze 11e oktober. Want ja, hij had 222 moeten worden. 2222, Napoleon. Lodewijk Bonaparte. Een grootheid, ja. Al heb je voor- en tegenstanders daarvan. Even verder kijken. Ik ga er maar verder niet op in, hè. Google maar even. Napoleon is een heel verhaal. Edo Brunner is jarig, 56 jaar, Nederlands acteur en presentator. Ook bekend hier bij RTV Utrecht. Oranje, Tom Poeserwant ook. Ja, Constantijn, der Nederlander, 57 jaar. Jongste broer van Willem-Alexander, der Nederlander. En het is 67 jaar is hij geworden. Rick Engelkes, Nederlands acteur. Dr. Simon van Goede Tijden, Slechte Tijden, ja. En zover ik weet heeft Rick Engelkes ook geen plaatje uitgebracht. Dus ik wederom weer geen verjaardagsplaat. Het begint een hele trieste bedoeling te worden dit. Je hebt wel eens van die dagen, hè?

Heren vandaag gedraaid. Origineel van Mieke, mijn allerbeste vriendin. Toen zei ik nog van, nou, als ik eraan denk, hebben we deze gedaan. Dan ga ik hem morgen draaien. En dat is dus vandaag. Dit is de late van Samantha Steenwijk. De allerbeste.

0: een blik. Ja, en dat kan een streng blik, kan een lief blik zijn. Nou ja. We gaan Fleming draaien, samen met Siggy, meisje uit het Gooi.
1: Hey, heb je zin om weer langs te komen? Mijn vader is niet thuis.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aperitief met Campbell de Bruin.

0: terug. En ik draaide net Jacques Herp en Manuela. En dan hoor je het einde van die plaat niet. Het gaat ook een beetje om het einde van die plaat, toch? Frans Duijs, hoor je. Jij denkt maar dat je alles mag van mij.
1: Ik

Martin. Die is nu klaar. Doe met me wat je wil, hoor je. Tutti calore. Tutti colore. Het is een soort met van... Of ja, laat ik het... Het is gewoon Italiaans. Wesley Bronckhorst.

stond gewoon op mijn playlist. Gedraaid, jij. Leuke zanger uit Dordrecht. Waar je niet meer zoveel van hoort. En daarom is het zo leuk als we hem dan toch nog even draaien. Over artiesten waar je wel veel van hoort. En wie ontzettend populair aan het worden is. Dat is Roxanne Hazes. En dat komt misschien wel door de podcast die ze opneemt. AD Hazes met haar broer. Of broertje. André. Roxanne Hazes, haar nieuwe single, draait nu op Bingo FM. Vang je mij.

Hij rolt op naar Spanje. Hij zit lekker in Spanje. Jeffrey Kuipers, zijn laatste plaatje. We gaan nog even, ja, het is voor 17:30. Nou ja, ja, het is bijna 17:30. Nou, nog even snel even deze plaat. CD van mij, Ronnie Flex en Akda de Munnik. En daarna een klassieketje uit de

0: zo heet de nieuwe single van René Schuurmans. The Swing King, Erik Meissie. Maar eerst Willem Bartz. Al word je dan wat ouder.
1: De eerste grijze haren.

Een minuutje of zes voor zessen. Ik kan nog twee plaatjes draaien. En één daarvan is er van Marianne Weber. Nooit een ander. Er is

0: Veel plezier, zo direct aan zessen met Fred Siebelink. En vanavond is hij ook weer van de partij Geert de Groot. Mail hem geert@bingofm.nl voor jouw verzoekplaats. Wij sluiten de show af met Ronnie van Bemmel.
1: Pardon.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met drie mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

0: dansen heel de nacht.
1: Ja, ja, ja, nou dat kan dan over een paar uurtjes pas hoor. Ik wil met je dansen heel de nacht, Sander Kwarten. Welkom bij Bingo in de avond. Tot 8 uur ben ik bij je met de lekkerste muziek. En ik heb natuurlijk ook weer 4 liedjes uitgekozen die speciaal zijn. Deze keer cabaretiers. Want heel veel cabaretiers die gaan ook zingen. En heel veel zangers die worden eventueel ook nog eens een keer cabaretier. Het kan allebei, hè. Het is allemaal mogelijk. Als je cabaretier bent en je bent Paul de Leeuw, dan kun je ook zanger worden. Want hij heeft allemaal liedjes opgenomen. Maar ja, het ligt af en toe dicht bij elkaar, want ze zitten allebei op het podium. En cabaretiers in Nederland die willen nog wel eens liedjes opnemen. Dus ik dacht bij mezelf, weet je wat? Ik zag André van Duin weer zitten bij Pauw in de talkshow. En toen dacht ik bij mezelf, ja, die man die moet ik ook draaien. En toen dacht ik, weet je wat, dan doe ik gewoon vanavond 4 bijzondere cabaretiers. Ik begin zo met Claudia de Breij. Die komt uit Utrecht. En hoe je het ook went of keert, zij is cabaretette. En ze heeft allerlei liedjes opgenomen. En vrij serieuze liedjes nemen cabaretettes ook vaak op. Hè? Bijvoorbeeld Tineke Schouten, die heeft eigenlijk haar carrière gestart met hele serieuze liedjes en is daarna bij Herman Bekind terechtgekomen. Tineke Schouten moet ik ook eigenlijk even draaien. Of zag die in Wissel of Claudia de Breij? Ja, doe ik gewoon. Kan mij het schelen. Eerst begin ik met Mike Pietersen, Lekker Ding. Dan Raccoon, Dicht bij het Vuur, Nieuwe Plaat. En Donnie en Justin de Wild, die hebben een behoorlijke keer, denk ik, met de partytent de bingo schijf van vorige week. Weet je wat? We gaan beginnen met de bingo de avond. Ik ga er geen verruzie maken met Claudia of ik Tineke Schouten in haar plek zal.

Groot Donnie en Justin de Wild in partytent. Ik zat een beetje in mijn hoofd ruzie te maken tussen Tineke Schouten en Claudia de Breij. En toen dacht ik, weet je wat, ik draai Tineke Schouten heel vaak. Laat ik Claudia dan maar weer eens even aan het woord komen. Ik zag haar bij Slimste Mens toen van de week. Zat ze ook weer leuke antwoorden te geven. En ze is ook een hele slimme dame. Ik heb haar ooit leren presenteren. Dat was bij de voorloper van Big FM, bij de Stadsomroep. Dezezelfde zender. En daarna heeft ze haar vleugels uitgeslagen en is wereldberoemd in Nederland geworden. Claudia de Breij, ik ben ook naar haar voorstelling geweest in Almere samen met mijn vriend Rob Stenders. En wij renden toen de zaal uit toen ze Mag ik dan bij jou ging zingen. Want wij dachten echt van nee, dan gaan we elkaar allemaal beetpakken en dan gaan we dit liedje zingen. En Rob en ik renden weg en zei, ik zie jullie wel hoor. Nou, daar moest ik eigenlijk wel vreselijk om lachen. En Claudia de Breij die vond het ook volgens mij wel heel erg geinig. Waylon en Claudia de Breij hebben ooit een mooi liedje gemaakt. De eerste van de cabaretten cadettes. Ik mis je zo graag. Daarna gaan we echt de olke bolke liedjes draaien. Maar ik dacht bij mezelf, ik doe Claudia de Breij van Tineke Schouten. Ach, die heeft al zo'n lange carrière. Claudia is wat dat betreft net begonnen eigenlijk.

Ja, een van de beroemde kroegliedjes, hè. Twee grote vrienden, letterlijk en figuurlijk. Django Wagner en Peter Beense. En vanaf vandaag. En daarvoor Vincent Moramor, por favor. En het eerste cabaret-tiketten-liedje. Mensen, ik heb zo Jannes. Dans tot de morgen met mij. Maar eerst gaan we naar Limburg. Bestel maar op deze zondag. Het mag. Mag nog net, hè, met het weekend zo voor de deur. Achter de rug.

Welk Alberti? Het is nog niet voorbij. Ik had er al een tijdje niet gedraaid. Ik dacht, ik haal er toch eens even uit de kelder. En ik zet er achter de microfoon. Wat een strot heeft dat menselijk. Hè? Bingo de avond is dit. Tot 8 uur ben ik bij je. Daarna is natuurlijk weer de tijd rijp voor Geert de Groot. Met de laatste noot. Kun je lekker platen gaan aanvragen. Is altijd leuk. Zo, het tweede liedje over Cabaret de Quintet. Dat doe ik samen met André van Duin. De grootste cabaretier van Nederland. Zo mag ik hem heus wel noemen. Want dat is die. En ik begin eerst met Senna, Kleine Vogel.

Robert van Eibert en de bankzitters en Rapido. De tv bestaat 75 jaar en dat vieren ze uitgebreid. Ja, de radio is wat dat betreft een beetje bescheidener. Hè. We hebben ooit zo'n radioringfeest gehad. En daar dacht ik ook altijd, wat moet je nou met zo'n stukje blik? Maar de tv feliciteert zich graag uitgebreid en heel, nou ja, heel bijzonder eigenlijk dat gebeurt. Maar aan de andere kant, het is ook een wonderlijk fenomeen. Net zo goed als internet dat is. Hè. Want je kunt tegenwoordig luisteren naar de radio, via de tv, via internet en natuurlijk ook via de oude wetse zenders die er nog zijn, maar ook DAB+. Wat dat betreft is er hoop veranderd. Voor André van Duin ook, hij begon ooit als bandparodiist en ik mag hem echt wel de populairste cabaretier, de grootste cabaretier van Nederland noemen, want die man is behalve ontzettend leuk en heeft zoveel gedaan, ook nog eens een keer heel bescheiden. Hij heeft ook serieuze rollen gedaan, maar ook de ene na de andere hilarische rol en ook prachtig liedjes opgenomen. En ik heb vaak gedacht, waar haalt hij het allemaal vandaan? André van Duin die ook experimenteerde op tv, hè, met vier typjes in het liedje wat ik nu ga zingen. De Heidezangers bijvoorbeeld. André van Duin was een voorloper op dat gebied. Ook met nasynchronisatie en voorsynchronisatie. De groetjes van Ruud. En ook met typetjes natuurlijk. Flip fluitketel. Daar had hij dan weer ruzie met iedereen. Want dan zei hij, ja, ik heb gewoon maar een fluitketel op mijn hoofd gezet, maar ik maak niemand belachelijk. Ach, dat was toen ook al. Hij heeft alles meegemaakt. En hij is met recht de grootste cabaretier van Nederland. En hallo, hallo, hier zijn de Heidezangers.

hoorde hier bij Bingo FM. Bingo in de avond. Heb je Gordon gezien? FAM, dat magazine. Hij heeft zich helemaal suf getraind. En hij staat erop met enorme spierballen en een instrumentje. Ach ja, het is maar net wat je wil natuurlijk. En Gordon kennen we als een man die alle kanten op schiet. Dit was een van zijn terugkeerliedjes, hè? Nadat hij heel lang gestopt was met zingen. En hij zei tegen mij ooit: Fred, ik stop helemaal. Maar ik zeg: nee joh, geloof ik helemaal niks van. Toen kwam hij weer met dit plaatje aanzetten. Gordon

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

0: niet meer normaal.
1: Remo Hermans en Diamant. Mijn vader vertelde ooit dat een van de kroonjuwelen in Engeland in Amsterdam gekloven is uit een ruwe diamant. Dat heeft een meneer meneer Asscher in Amsterdam gedaan. En toen dat lukte, toen die kloof gelukt was, er één knal op een diamant, wat is de hardste elementsoort die wij kennen. Toen ging dat goed en toen is die flauw gevallen. Moet je nagaan, joh. Remo Hermans en Diamant, kei en keihard, ga ik jou meenemen richting het nieuws van de 8 uur. Daarna heb je Geert de Groot. Maar ik heb nog hartstikke leuke muziek voor je. En twee liedjes over cabaretiers. Want ik dacht bij mezelf, omdat ik André van Duin zag zitten van de week met 75 jaar tv. Dat zat hij te vieren samen met Joop van den Ende. Dacht ik, ja, de grootste cabaretier van Nederland. En er zijn een hoop cabaretiers die ook liedjes hebben opgenomen. Nou, dat hoor je straks. Ik heb hartstikke mooie liedjes uitgekozen. Eerst John de Bever, Ik ga leven. Q-less, Anton en Boef hebben een enorme hit. We draaien niet heel veel, maar voor de zondagavond is dat leuk. 100 tranen en Loesoe zingt en Marco Schuit maken. Hier bij Bingo FM tot 8 uur. Bingo in de avond.

0: Marco. Brigitte Kaandorp die heeft toch ooit dit liedje goed gehoord. Hoor. Mireille Mathieu, Together We Strong met Patrick Duff. U kunt het nog herinneren. Nou, dat werd uiteindelijk duet. Herman Finkers en Brigitte Kaandorp. Brigitte werd bekend met Ik ben Annelies van de Pies. Ik moet dan piezen als ik nies. En de rest is geschiedenis, want daar brak ze mee door. En ze vond het zelf ook altijd heel vreemd dat ze daarmee uiteindelijk wereldberoemd in Nederland werd. Herman Finkers met zijn hele droge humor die heeft al heel lang geen shows meer gedaan. Hij heeft wel films gemaakt. De beentjes van Sint en nog wat. Dat was heel succesvol eigenlijk wel. En Herman Finkers, ja, met zijn droge humor was hij in de jaren 90 echt een verademing, hè, tussen alle andere cabaretiers. Want hij deed gewoon hele simpele dingen en was daar hartstikke leuk mee. Duet Herman Finkers en Brigitte Kaandorp, het derde liedje van de cabaretiers hier bij Bingo in de Avond.
1: Luisteraar, hij is knap, hij is

0: man van mijn dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Villa en de jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Maar ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het varken.

Meestal wel, Amar. Je bent langer dood dan dat je leeft. En daarvoor Herman Vinkers en Brigit Kandorp en een liefdesduet. Wij gaan richting nieuws met de band die heel populair was in de jaren 90. En in één keer uit elkaar stortte. Nou, het was al een beetje aan de hand, want ze waren eigenlijk gewoon een kofferbandje met twee zangeressen. En de man achter de synthesizer, die stapte naar voren. En die twee meiden, die moesten toen letterlijk een stapje terug doen. Ja, het heeft ze geen windeieren gelegd. Volumia en blijf bij mij. En daarna Fleming en Meteor en niet nodig. En dan ben ik zo weer bij terug met het laatste half uur van Bingo in de avond. Blijf bij mij. Tot zo.

ben benieuwd hoe het gaat met René Vroger. Ik wens hem het allerbeste. Ik heb hem, als ik hem zag, altijd hele leuke gesprekken met René gehad. Op de een of andere manier mochten wij en mogen wij elkaar. Grappig is dat, hè? René Vroger, daar sta je dan. Ja, die auto-immuunziekte, wat een ellende dat hem dat overkomt. En zo zie je maar, als je een dagje ouder wordt, begin je allemaal een beetje te kraken. Dan komt het een beetje op neer. Ik heb 3 liedjes voor je. De Badkamerkraan, Pascal Redeker, Marco de Hollander, die heeft My Little Lady gecoverd. Grappig is dat. En Roxy Dekker heeft een enorme hit met Bare Minimum. En daarna het 4e en laatste liedje van de cabaretiers. En eigenlijk is het een dame, maar gedaan door een meneer. Ja, dat hoor je zo. Eerst Pascal Redeker.

Roxy Dekker en Ben Midden bij me even uitleggen. Ik ga dit liedje draaien. Copa, Copaavond. Het is eigenlijk een ander liedje. De Copa, Copa Cabana. Paul de Leeuw, die is doorgebroken als commentator en verslaggever bij Sterrenslag. Kun je dat nog herinneren? Dat was zo'n wedstrijd op de tv. De

0: TV bestaat 75 jaar. Hartelijk gefeliciteerd, TV. Nou, wij zijn radio. En Paul de Leeuw, die heeft die alter ego's toen bedacht. Bob en Annie de Rooij. En ik moest altijd vreselijk lachen om Annie de Rooij. Dat deed hij echt geheel. Ik ben niet zo'n enorme Paul de Leeuw fan. Ik ken hem ook persoonlijk. Ik kwam hem vroeger tegen bij de Varen, waar ik ook werkte. En ik had niet zoveel met die. Hij was altijd zo van, hey, daar ben ik dan echt een mannetje. Maar ja, goed, dat kan gebeuren. Maar Paul, en Annie, Paul heeft Annie de Rooij bedacht. En Annie en Bob de Rooij, ja, dat was toch wel heel bijzonder eigenlijk. En Annie de Rooij was een dame die altijd brommenpech had op de scooter en met haar enorme helm op. Getrouwd was met Bob de Rooij. Later is ze zogenaamd gescheiden. Ik moest altijd vreselijk lachen om die typetjes. Copa, Copavond, het vierde liedje van cabaretiers, omdat de tv zoveel jarig is. En ik dacht bij mezelf, heel veel cabaretiers zijn ook doorgebroken met liedjes. En dit was een van de liedjes toen hij al lang doorgebroken was, hoor, als Pop en Annie de Rooij en Paul de Leeuw. Copa, Copavond, het vierde liedje.
1: Barry is voor mij een geweldige idool. Ik ben helemaal echt, ik slip helemaal niet als ik Barry ben.
2: Ik heb een keer gebeld. En toen was hij. Maar ik hoorde heel veel mensen niet Barry Manilow.
3: Hey, Arnie, moeten 60 muzikanten naar dit terminale gedoe luisteren.
2: Ja, wacht toch op Tony Eijk. Tony gaat me toch begeleiden. Ja?
3: Nee, Tony, ik heb maagkrampen gisteravond opgelopen tijdens de Connie Vink Valière Tour. Dus ik ga dirigeren.
2: Jij kan het helemaal niet.
3: Waarom niet?
2: Nou, dat kan je gewoon niet.

0: het dan. En soms bij dat kleine groene glibbertje haast door mij geplet.
1: Allemaal gestapeld.
0: Oh ja, kopa, kopa, kopa. En gaat goed zo jongens, toen ik een rups in de schaar.

0: soapsex zit onder jouw schuim. Geen gezicht.
1: Nou, dat kan... Moet dat... Ja, maar ik kan het hebben. Ik zing uit mijn hart.
0: Ja, je kunt beter uit je mond zingen.
1: Ik zing gewoon uit mijn hart. En ja. Dan komt daar wat spuug vrij.
0: Ben je klaar? We gaan weer beginnen zo meteen, mensen.

ik denk aan Geert de Groot, want die gaat zo beginnen met zijn laatste noot. Guus Meeuwis in Brabant en zo wil je van je stellen. En ik zing. Mensen, dit was Bingo van de Avond met het cabaretiers een beetje in de hoofdrol. Nou, cabaret de katet hoor je straks weer met onze eigen Geert en heel veel lekkere liedjes.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De laatste noot.
3: Echt uit het hart. Bingo FM. 40, 40, 40, groot.

0: Of hoe je Boudewijn uit wil spreken, maakt niet zoveel uit. Wel een hele lekkere plaat trouwens. App en Vloed. En we trapten af met Yves Berendsen met Verlangen. Goedenavond allemaal. Het is vandaag zondag. Het is 11 oktober 2026. Het is wel echt herfst geworden nou. Hè. Wat een regen af en toe. Hè. Nou ja, hoort een beetje bij de periode van het jaar. Fredje, dankjewel. Hij is er morgen weer om 8 uur met de ochtendshow. En dit is weer tot aan 11 uur de laatste noot live hier bij deze leuke zender Bingo FM. Want daar luister je naar. Ja, en wat is de bedoeling eigenlijk vanavond? Nou, jij mag de muziek samenstellen. Ja, echt waar? Ja, jij mag de muziek samenstellen wat ik vanavond ga draaien. Dus kom maar op, laat me weten wat je wilt horen. Ik ben een beetje in een zagrijnige stemming. Dan zeg ik, vraag een vrolijke plaat aan. Ben je een beetje verliefd, dan vraag je een romantisch liedje aan. Kortom, er is van allerlei mogelijkheden zat om een leuke plaat aan te vragen. 0909 321 2211 doe je optie 2. Kan je hem zelf aankondigen. Hoe leuk is dat? Misschien heb je wel iets leuks of iets liefs tegen je vriendin of tegen je vriend te vertellen. Dan kan dat allemaal. Ik zend dat allemaal uit. En ik doe ook het liedje erbij. Leuk, hè? Wil je dat niet, zet hem op de mail. geert@bingofm.nl. geert@bingofm.nl. Daar kan je ook lekker heen mailen. En de app natuurlijk downloaden. Nou, heb je vandaag nog een beetje tv gekeken? Nou, vanmiddag heb ik Formule 1 gekeken natuurlijk. Ja, ik ben gek van Formule 1. En Max Verstappen natuurlijk weer gewonnen. Ja, het is wel een geval apart hoor. Ja. Kijk, Norris was vorig jaar wereldkampioen. Maar nu komt hij ook niet aan de bak. En weet je, als je een paar keer achter elkaar, net zoals Hamilton, wereldkampioen bent geweest, dan ben je wel een klasse apart, toch? Ja. Oké, nou, genoeg gekletst. Daar gaat-ie!
1: Ja!
2: De laatste noot.

wordt een spannende nacht. Met mevrouwtje Konings, ja. Nou, ziet er nog goed uit voor de leeftijd, hoor. Ja, die doet al jaartjes mee. Het is een leuk mens trouwens. Corrie Konings en druk je lijf tegen dat van mij. Nou, Corrie, even rustig aan. Zometeen nog over één plaat. En dan heb ik een hele leuke van Doe Maar met de Nederwiet. Je hoort hem niet zo vaak op de Nederlandse radio. Maar ik dacht, we gaan hem gewoon even doen. Want je hoort bij Bing of M vaak platen die je nooit meer hoort bij andere radiostations en bij ons wel. Dus zometeen ook Nederwiet van Doe Maar is leuk, toch? Ja. Maar eerst Amina. En we doen toch allemaal wat. Ja,

0: Dan dit soort platen moet je niet te veel in de uitzending hebben, want het duurt bijna 7 minuten. Nederwiet van Doe Maar Wel. Een keer leuk om hem nog eens een keer terug te horen. Vind je niet? Ja, nee, zeker wel. Even kijken, want ik had nog een voicemailtje van vrouwtje Bus heeft dat gedaan. Hallo.
1: Hallo Geert, met mij.
0: Ja. Ja, vertel het eens.
1: Ik ben gisteren in Utrecht geweest, in Leidse Rijn. En het gaat wel een beetje goed met hem.
0: Goed zo, dat is goed.
1: En ik wil de groeten doen aan iedereen. En ik hoop dat hij gauw weer naar huis mag. En de tweede, ik wil een plaatje van de Heikrekers hebben.
0: Oh jeetje.
1: Ik weet niet welke, maar doe maar één van de Heikrekers. En verder iedereen een goede week om te werken weer. En we zien dan weer wat Schipstrand.
0: Zo is het.
1: Doei.
0: Nou, morgen wordt nog een mooi dagje. Dus morgen zon en graadje 15, geloof ik. Dus dat zit wel goed, hè. De Heikregels. Nou, ik heb iets opgezocht uit 1968 van de Heikregels. Dat is heel oud, maar het is wel leuk om een keer te draaien. Even kijken, ik zag dat er nog een mailtje binnen was gekomen. Miranda, die vraagt iets moois van Pierre Verdamman. En voor alle mensen die ook lekker aan het luisteren zijn. Miranda, Pierre Verdam gaan we zo meteen ook eventjes doen natuurlijk. Maar, ja hoor. Dit is heel herkenbaar, hè, die Heikregels. Ja, ze krekelden maar op los. 1968. Mooier dan de Rode Rozen.

blijft toch wel een hele mooie klassieker. In 1978, Peter Koelewijn en KL 204 Als ik God was. En daarvoor, ja, 1968, De Heikrekels. Mooier dan Rode Rozen. Zo zie je, het gaat echt alle kanten op zondagavond. Ja, en dat bepalen jullie natuurlijk. Hè? Geert uit bingofm.nl. Als je een leuke plaat hoort, je mag hem ook zelf inspreken. 09093212211. En doe je optie 2 en dan kun je zelf je plaat aankondigen die je graag wilt horen. Het is bijna 8:56 hier bij Bingofm. De laatste noot live. En dit is Pierre van Dam. En jij hebt meer dan zoveel vrouwen. Wat ik zo

Ach, wat een lekker nummer zeg. Snelle en plaatsdelict. Ik krijg een heel leuk, lief mailtje binnen van Dirk. Hoi Geert, zegt hij. Ik heb de jaren 80 heel bewust meegemaakt. En zou je voor mij Modern Talking willen doen met You're My Heart en You're My Soul? Want op deze plaat ben ik verliefd geworden. Het eerste dansje wat ik deed was op Modern Talking. En ik ben al ruim 35 jaar getrouwd met dezelfde vrouw nog steeds. Nou, vind ik knap. Ja, dat gebeurt tegenwoordig niet meer zo vaak meer, hè Dirk. Hè? Nou, leuk hoor. En er zit er nog bij van, het is leuk dat je af en toe ook iets anders kan aanvragen bij Bing of MBO. Nou, dat is mooi toch? Ja, dat doen we. Ja, niet alles natuurlijk, maar dit past er wel bij hoor. Nou, Dirk, nog heel veel gezonde, gelukkige jaren met je vrouwtje natuurlijk, hè? We gaan het doen uit de jaren 80. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

Het is altijd wel even lekker, hè? Ietsje van Fransie Duits in de uitzending met de lieveling. Het is 10 minuten voor 9 hier bij Bingo FM. Patricia heeft nog een mailtje gestuurd naar geert@bingofm.nl. Ze zegt, ik ben samen met mijn man alweer een beetje aan het rondneus op internet voor de vakantie te boeken voor volgend jaar. Want ik word helemaal ziek van dat scheidweer hier in Nederland. Ja, het staat er echt. Ja, ik lees het alleen maar voor. Nou ja, we hebben toch wel een aardige leuke zomer gehad. Dit hoort een beetje bij de periode van het jaar in Nederland. Van de balladjes van de boom, de eikeltjes en ja, de kastanjes. Dus dat hoort een beetje bij. Maar dan ga lekker boeken en zoek een lekker mooie hand. En daar staat misschien wel voor jou het huis in de zon klaar. Je weet het niet, hè? Hé, zo toevallig. Rob de Nuis zingt erover.

Ja, we hadden net Huisje in de zon van Rob ten Nijssen. Dit was het huisje aan de Amstel van Donnie Ponsen. Ja, leuk, hè? Leuk liedje, toch? Of vind je niet leuk? Hallo, doet hij het nog? Ja, hij doet het zo. Ja, allemaal huisjes ertussen, ja. Nou, er zijn een beetje tekort aan huisjes in Nederland, hè? Dus het wordt weer, gaat weer een beetje volop gebouwd worden, volgens mij. Dus met de stikstof en zo. Nou, we gaan het niet over hebben natuurlijk. Want waar we het wel over gaan hebben. Want wil je een leuke plaat horen? Geert@bingofm.nl. Mail daarheen naar de studio. En dan misschien in het volgende uur komt hij wel voorbij. Ken je dit nog? Hoe is de ferryman? Wie betaalt de veerman? Ja, dat was een gigantische goede. Ja, een beetje een serie uit de jaren 70 volgens mij. Een Griekse serie opgenomen op het eiland Kreta was dat. Nou, daar gaan we mee eindigen dit uur. Zie je zo terug, na 9 uur.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De laatste noot.

0: de zon hebben we niet echt gezien vandaag. Hè? Maar morgen is het nog een graadje of 14 en komt hier inderdaad een beetje de zon door. Dus dan kunnen we nog even een klein beetje nazomeren. Rudy de Wit en waarom de zon vandaag verdween. Ruud en Rob, dankjewel voor jullie appje. En de andere komt zometeen ook nog voorbij. Walter Kroes hadden we trouwens ook nog met... Ik heb de hele nacht liggen dromen van je lijf en van je kont. Lekker hoor. Nou, deel 2 van de laatste noot hier ook bij Bingo FM. Het is zondag, het is 11 oktober 2026. Wie zijn er vandaag jarig? Rick Engelges is vandaag jarig. Hij is Nederlands acteur, producer. En hij zat volgens mij in goede tijden, slechte tijden. Daar heeft hij een tijdje in gezeten, ja. Ook jarig, hij is geboren in Utrecht. Trouwens, prins Constantijn van Oranje-Nassau. Hij is geboren in Utrecht, hè. Dus, en hij is ook vandaag jarig, prins Constantijn. Dus van harte gefeliciteerd. Nou, dat waren daar eigenlijk de BN'tjes die al een beetje... Ja, er zijn wel meer die denken, nou, dat zijn helemaal geen BN'tjes. Maar goed, er zijn wel meer mensen jarig natuurlijk. Hebben we leuke muziek klaarstaan? Ja, we hebben heel veel leuke muziek klaarstaan. Ik heb ook nog wat berichtjes klaarstaan. Even googeloeren, wat heb ik allemaal meegenomen? Oh ja, een hotel in de Duitse badplaats Warnemünde. Die vergoedt tot half december de brandstofkosten van de gasten. Ja, dus als je daarheen gaat, alleen de heenreis... die wordt vergoed tot zo'n 500 kilometer of zo, geloof ik. Nou, ga ik zo meteen even voorlezen, oké?
1: Ja!
2: De laatste noot.

niet best als er een ander is. Tenminste, als je het niet gemeld hebt natuurlijk. Hè. Ja, nee, maar een groot probleem natuurlijk, ja. Colinda, en is er een ander? Ja, je verwacht er niet op zondagavond verkeersinformatie, maar het is er wel, want op de A2 Utrecht richting Sethoogenbosch tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Deil, daar zijn werkzaamheden. Daar is de weg dicht en het verkeer wordt omgeleid en de verwachte eindtijd is morgenochtend om 5 uur. Dus als je richting A2 richting Sethoogenbosch knooppunt Everdingen rijdt, Deil, dan moet je even rekening houden dat je wordt omgeleid. Oké. Even kijken, want ik kreeg een Bianca. Oh ja, ik heb het mailtje gevonden. Hallo Geert, wil je van mij even de nieuwe van Gerard Joling doen? De creditcard van Staal. Ja, ik ben hem ook wel eens kwijt, de creditcard. Maar goed, dat maakt niet uit. Bianca, alsjeblieft voor jou.

Rijk in Frankrijk. Goed gedaan, Jochie. Emma Lacroix en Mick Harren. En dat is heel wat alles trouwens. Rijk. Ja. Vandaag trouwens, op 11 oktober 1965... wordt Hilversum 3 officieel geopend door Maarten Vrolijk... de minister van Cultuur. Het radiostation is voorlopig alleen tussen 9 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds te ontvangen op FM en via de draadomroep. Mooie, de draadomroep. De KRO is de eerste omroep op Hilversum 3. Fanfare Rock van Horst Fischer, dat is een Duitse met zo'n trompetje, is de eerste plaat die via dit nieuwe derde Nederlandse radionet wordt gedraaid. Zoals minister Vrolijk het noemt, in zijn toespraak wordt gedraaid en hij wenst Radio 3, wou ik zeggen. Hilversum 3, heel veel succes natuurlijk. Ja. 1965. Dus 11 oktober, dat is een tijd geleden. Ja, nou, tegenwoordig stikt het de moord van de radiozenders. Niet alleen op FM en DAB. Ook, je ziet door de bomen het bos niet meer op internet ook. Het is ongelooflijk wat een radiostation ze zijn tegenwoordig. Je hebt er maar één natuurlijk en dat zijn wij. Dat is Bingo. En die hebben wij ook. Wie hebben wij nog meer? Oh ja, echt waar? Nou, die hebben we nog niet

0: Pace! Raymond Hermans en ons pakken zien. Het blijft toch altijd wel weer een leuk liedje om als die gedraaid wordt, toch? Ja. Het is 21:30 bij Bingo Ven, recht uit het hart van de Domstad. Dit is De Laatste Noot live. We gaan even terug naar een mooi jaargetal. 2015 is Guus Meeuwis. Jij bent de liefde.
1: Geef

Een heel oud liedje al dit, hoor. Art Sullivan en Kiki en Peter Koelewijn zat hier achter deze productie. En Kiki was volgens mij wel een aardig fotomodelletje met een heel mooi stemmetje. En toen dacht Peter Koelewijn, dat is een leuk Frans liedje. En laten we, of eigenlijk komt hij uit België volgens mij, Art Sullivan. En laten we dit eens even op gaan nemen en dan met Kiki erbij, zei Kikiboe. Ja, dat was Kiki, hoor. Ja, leuk liedje, toch? Het is 9:45 hier bij Bingo met Jesse Fields. En laat dit niet lopen. Ik zie de angst in je ogen.

0: Het wel allemaal waarderen, die muziek van Django Wagner, hoor.
1: Ja.
0: Hij verrast ons iedere keer toch weer met leuke liedjes. Nou, ben je nog van plan om op een weekendje weg te gaan of zo? Of weet ik van waar? Naar Duitsland in ieder geval. Want een hotel in de Duitse badplaats Warnemünde vergoedt tot half december de brandstofkosten van gasten. En daarmee moeten nieuwe bezoekers worden getrokken. De hoteleigenaar beweert er geld mee te verdienen in plaats van te verliezen. Vanwege de hoge brandstofprijs in Duitsland. Nou ja, niet alleen in Duitsland. Ik ging vanmorgen even tanken. Voor mij stond de teller op €2,85. Ik moest €120 betalen voor een tank benzine. Dat is niet normaal, hè? Vanwege de hoge brandstofprijzen in Duitsland moest het Warnemünde Hof iets verzinnen om nieuwe gasten aan te trekken, zegt de directeur Frank Martens. De oplossing werd een soort reisvergoeding voor gasten. Toeristen krijgen vanaf 3 overnachtingen de brandstofkosten van de heenreis vergoed. En gasten die 6 dagen of langer blijven, worden gecompenseerd voor de brandstofkosten van zowel heen- en als de

terugweg. Dus ja, dat is wel mooi natuurlijk. Voor een totale reisafstand van 500 kilometer keren we €77 uit. En dan moet je niet in Nederland denken, want dan kom je gigantisch aan tekort. Het hotel baseert de vergoeding op €2,20 voor een liter benzine en €2,30 voor diesel. Ja, in Duitsland is het €2,20, maar in Nederland natuurlijk niet. En volgens de directeur maakt zo'n 10 à 20% van de gasten gebruik van het aanbod. Elektrische rijders krijgen geen geld, maar kunnen ter plaatse gratis de auto opladen. Een belangrijke voorwaarde is dat de klanten via de site van het hotel boeken. En op die manier hoeft de Warmemoendehof geen commissie af te dragen aan een platform zoals Booking.com. En dat bedrag is volgens Martens bij de meeste verblijven hoger dan wat het hotel aan de brandstofkosten vergoedt. En op die manier verdient het hotel erg veel aan deze boekingen. Dus. Ja, dus niet via Booking.com doen. Nee. Heb je ook wel met thuisbezorgd? Ik gebruik het niet zo vaak, maar als ik iets doe, dan heb ik. Ik heb in mijn woonplaats zit een tent. Die verkopen sukkellekker spareribs. Maar die zit ook aangesloten bij thuisbezorgd.nl. Dan moet hij 20% aan afdragen. Maar hij heeft ook een eigen website. En hij zegt, daar kun je het ook gewoon bestellen. Dus dan doen we dat natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Nou, dus als je daar hotelletje. Hoe heet dat ding nou? Waar heb ik het? Warnemoendehof. Dat is in Duitsland. Dan wordt de brandstof vergoed daarheen reis. En als je langer dan drie dagen blijft, wordt de terugreis ook dan vergoed. Nou, hoe leuk is dat, zeg je? Ja, mooi toch? Oké, Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. De laatste nood live met Bente. Dit is een mooi liedje. Dit is 3-2-1.

0: Prachtig dit. Is ook schitterend iOS. En hou vol. Nou, dat doen we wel. We houden het zeker wel even vol. En wat is een zondagavond zonder André Haas? Dat kan bijna natuurlijk niet. Nee. Ik heb u wat opgezocht. Het is een oud nummer eigenlijk. Maar wel heel mooi. Dus André Haas is op bingo. En zonder jou.
1: Ik had geluk. Als ik terugkijk naar mijn jeugd. Omdat ik ben.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De laatste noot.

0: De Laatste Noot met Geert de Groot.
1: Tommy Costa met lange vrouw.

0: doe hier nog eens zo'n rijtje. Yerbas, alsjeblieft. Lekker.
1: Een leggie, man. Tommy Costa en Lange Frans en Vamos. En Wesley Klein met alles wat je zegt. Ben je zelf? Wat je zegt, ben je zelf, zeg ik wel, toch? Ja. Deel 3 van de laatste noot is vandaag zondag. Het is 11 oktober. Wat is er gebeurd op 11 oktober? 1978, de Veronica Omroeporganisatie zendt op Nederland 2 de eerste aflevering uit van Countdown. 1978, dat is met Lex Harding, hè? Ja. Later natuurlijk Adam Curry, Jeroen van Inkel, Wessel van Diepen heeft het nog gedaan. En CP, Walraven, weet ik het allemaal. Het was 1978, dus bij de Countdown. Vond ik altijd een heel leuk programma. In 2020, op 11 oktober, werd Wie van de Drie opnieuw op televisie een leven ingeblazen. Dit keer bij SBS6, Wie van de Drie, ja. En ook gebeurt op 11 oktober 1978. Koningin Juliana opent de vernieuwde Moerdijkbrug over het Hollandse Diep. Dit is iets minder leuk berichtje, want op 11 oktober 2017... de Amsterdamse politie schiet een man dood in het Limburgse Roosteren. Samen met een aantal andere verdachten wilde hij een helikopter gebruiken om een veroordeelde uit de gevangenis in Roermond te bevrijden. Ja, dat kan ik me ook nog wel herinneren. Kan je nog herinneren? Ja, denk, stelen even een helikopter en dan gaan we even wat gevangenen halen. Ja, dat gaat niet lukken natuurlijk, hè. Zometeen ook nog een berichtje over Tony Bars. Daar heb ik ook nog een berichtje over. Wat heb ik nog meer meegenomen? Oh ja, de Italiaanse politie heeft een man betrapt met een grote hoeveelheid schildpadden en papegaaien. Nou, is echt belachelijk. Maar goed. En ook nog een Amerikaanse moeder laat 4 kinderen achter en gaat ze zelf lekker op cruise. Nou, dat krijg je straks voor kiezen. Oké?
2: Ja! De laatste noot.

me is. Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt.

0: Marie-Claude.
1: Blijft toch wel een heel mooie plaat. Zit van Maan en ze huilt. Maar ze lacht. Oké. We gaan het even over Tony Barst hebben. Dat is voor jongere luisterers denk ik, waar heb jij het in godsnaam over? Maar mensen van mijn leeftijd, oude mensen dus, die weten wel over wie ik het heb. Tony Barst overlijdt op 11 oktober vandaag, dan in 2005, in zijn woonplaats Valkenswaard. Hij is geboren als Tjeu Baats. Tony Barst heeft van 1965 tot 1972 hits gehad met Dat is het einde. Ik ben met jou niet getrouwd. Het Saunabad. Gina La Lobrizida. Bij ons staat op de keukendeur. Wij zijn de jongens. Elisa. De mosterdpot. En had ik jou maar nooit gezien. Ja. Ja. Het zijn allemaal hits geweest in de jaren 70 allemaal van Tony Barst. En Tony Barst is 71 jaar geworden. En daarnaast wel even leuk natuurlijk om iets van Tony Barst te doen. En ja, hij heeft zoveel leuke liedjes gemaakt. Dat ik denk van ja, wat moet ik nou doen? Hè? Nou, ik vind dit wel leuk altijd. Ja, dat doet de deur even open. Hallo. Ja, daar staat ze. Daar staat ze. Gina staat voor de deur. Ja, Gina La Lobrizida. Het is Tony Barst.
2: Gina.

Een leuke plaat geworden van Roxy Dekker. Ja, ik word altijd een beetje misselijk als ik een beetje dierenmishandeling berichten aan het lezen ben. Nou, dit is ook, ik vind dit ook wel echt wat dierenmishandeling. Want de Italiaanse politie heeft een man betrapt met een grote hoeveelheid schildpadden en papegaaien in zijn auto. De man was vanuit de haven in Sicilië onderweg naar Malta. De man heeft de Maltese nationaliteit en probeerde de dieren volgens de douane naar Malta te smokkelen. Het gaat om, en moet je nagaan, maar het gaat om 300 zoetwaterschildpadden, 77 papegaaien. De dieren werden aangetroffen in een auto met onvoldoende ruimte. En ook kon de temperatuur in de wagen niet worden gecontroleerd. De man wordt daarna naast dierensmokkel ook beschuldigd van dierenmishandeling. 76 van de 77 papegaaien, waaronder de kakatoes en aras, zijn beschermde soorten en vallen daarom onder het verdrag van Washington. Die overeenkomst werd in 1973 ondertekend en beschermt de bedreigde dieren en planten tegen risico's van internationale handel. De politie stuitte op de dieren tijdens een inspectie in de haven van Pozzallo. De auto stond in de buurt van een aanlegplaats voor een katamaran die naar Malta zou varen. De politie heeft de dieren in beslag genomen. De schildpadden en de papegaaien zijn tijdelijk opgevangen bij een fokker waar zij wachten op een geschikte locatie. Het Italiaanse Hof wees een verzoek tot de vrijlating van de dieren af. Dus die moeten nog even allemaal even onderzocht worden en zo, op ziektes en al dat soort dingen. Nou, die man die gaat in ieder geval lekker even brommen, even de bak in. Ik word hier altijd een klein beetje misselijk van als je met dieren omgaat. Hè. Ja, doe even lekker normaal, weet je. Ja. Ik zeg, gooi de kerel in een leeuwenverblijf of zo, kan me uitschelen. Maar dit moet je niet doen. En moet je niet willen. Het is geen 1:15, maar Bonnie Sinclair zingt er wel over.

Kimberly Frans. Nou, ik denk niet dat jij mij denkt, Kimberly, ook een beetje te oud. Ja, ik ben iets te oud voor jou, hè. Als ik dan denk aan jou. Maar ik moest hem draaien trouwens voor Anja. Die een mailtje stuurde naar geert@bingofm.nl. En hoi Geert, wil je van mij Kimberly Frans even doen met Als ik dan denk aan jou. Nou, bij deze hebben we dat even gedaan, Anja. Je luistert naar Bingo FM vanuit Utrecht. En dit zijn de Troubadours. En dit is ons liedje. Ik

0: San Mieux. Goed, hè?
1: San Mieux is heel goed, ja.
0: The Dark Before the Dawn.
1: Draai dat ook al, bingo. Draai dat ook al, bingo, San Mieux.
0: Dat is een Nederlands groep, hè?
1: Ja, oké, maar anderstalig toch niet?
0: Ja, dat maakt mij niet uit.
1: Nee, dat weet ik.
0: Ik draai hem even een klein beetje voor. Ik vind het zo'n goede plaat.
1: Ja, is het ook zeker. Absoluut. Ja, ik vind het heel heerlijk.
0: Ja, maar moeten we trots op zijn op zo'n band, vind je?
1: Ja, tuurlijk, zeker.
0: Waarom heb je je koptelefoon niet op?
1: Ja, ik
0: zie ben afgevallen, hij past wel, hoor.
1: Nee, ik zit niet in. Oh, kan ik eens. Oh, nee, ik zit niet in. Luister, overal de 1, 2, 3, 4. Dus ik neem
0: van terug. Die plant doet het goed, hè? Die onderhoud ik goed, hè?
1: Deze wel, wacht even. Ik zet hem heel even op. Ja, ik kom eens af, ja. Ja, die plant doet het hartstikke goed. Wat doe je ermee?
0: Ja, zingen.
1: Ja, dat merk ik, ja.
0: Dat is de plant van Sonja. Sonja is vorig jaar overleden, volgens mij. Of is dat een jaar ervoor alweer?
1: Volgens mij alweer een jaar ervoor. Bijna anderhalf jaar geleden.
0: Ja, ongelooflijk. Ja, het gaat heel triest, snel. Triest. Maar Sonja had een plant hier in de studio neergezet.
1: Ja, en die had ze meegenomen vanuit Omroep Amersfoort.
0: Ja, dit is heel oud, die plant.
1: Ja.
0: En die hadden ze gevraagd of wij die goed wilden verzorgen. En hij staat er een beetje verlebberd bij, stond hij. Dus ik ben hem een aantal weken al een beetje aan het snoeien. En ik heb ook wat nieuwe aarde erbij gegooid. En ik sta elke keer als ik zondagavond hier binnenkom, sta ik een liedje te zingen van... Zet je mast omhoog.
1: Hij ziet er goed uit.
0: Hij doet het wel weer goed, hè?
1: Ja, hij doet het goed. Ja.
0: Had ik beloofd aan er ook, dus...
1: Ja, heel goed, heel goed. Ik heb hem ook af en toe water gegeven.
0: Ja, jij ook, ja.
1: Ja, dus zo doen we ieder wat, hè?
0: Ja, doen we ieder wat, ja. Hoe gaat het verder?
1: Ja, een beetje... Ik had van deze week een beetje pijn in mijn pot. Ja, nee, ik zit aan de diclofenac. Ik had... Ja, dat komt, ik ben weer aan het sporten. En dan op een gegeven moment overbelasting van mijn voet. Dus ik kon bijna niet meer lopen. En het temperatuurverschil natuurlijk. Ja. Dus dan zet weer een beetje een soort van jicht op. Ja, dat. Maar dat is binnen een paar diclofenacjes 50 milligram is dat weg, hoor.
0: Ja, dat snap ik. Maar ik slik helemaal geen medicijn. Af en toe een paracetamol als ik te veel gedronken heb of zo. Maar verder heb ik helemaal geen pilletje of helemaal niks. Gelukkig niet. Maar ik heb één keer zo'n... Hoe heet dat? Diclofenac of zo?
1: Diclofenac.
0: Ja, van de trap afgezoden, niet het.
1: Oh.
0: Had ik mijn schouder geblesseerd. Toen zei de dokter van, moet je dat even nemen, dat helpt goed. Ik kreeg toch een partij hartkloppingen, jongen.
1: Van die pillen?
0: Ja, ik denk, gedood.
1: Oh, dat is...
0: Heb jij dat niet?
1: Nee, niet van die pillen.
0: Nou ja,
1: maar het wordt ook aangeraden, je moet ook omeprazol erbij nemen, hè, maagbeschermers.
0: Oh, ook dat nog?
1: Dus van alles en nog wat, ja.
0: Nou, ik neem wel gewoon een biertje. Dat is ook ontspannen.
1: Lekker bolletje.
0: Ja, nee, ik heb verder geen pilletjes of zo, dus ik mag niet klaar. Jouw favoriete programma heeft de televisiering gewonnen.
1: Ja,
0: bondgenoten, toch?
1: Ja, dat vind ik leuk om naar te kijken, ja.
0: Ja,
1: ja, die heeft inderdaad de televisiering gewonnen. Ja, ja, leuk, ik vind het leuk. Kijk jij dat trouwens?
0: Nee, ja, ik zie het wel eens voorbij komen. Ik heb er geen geduld voor.
1: Niet?
0: Nee.
1: Oh, nee, ik vind het wel lekker. Gewoon even, nu is het 3 kwartier ongeveer op de televisie. In de zomer was het 1,5 uur. 1,5 uur vond ik weer net iets te veel. Maar nu, het kijkt lekker weg.
0: Het wordt wel goed bekeken.
1: Gewoon lekker, ja, het wordt heel goed bekeken. En die sensatie, die oorlogen en die ruzies daar heb ik heerlijk.
0: Ik heb die regiekamer daar gezien, hoe ze dat allemaal doen. Dat is ongelooflijk, hè?
1: Oh, je hebt die aflevering wel gezien?
0: Ja, dat stukje heb ik wel gezien.
1: Oh, ja. Ja, 81 camera's.
0: Zeg maar wat, hoor. Nee, heb ik wel gezien.
1: 81 camera's, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
0: Kost wat.
1: Ja.
0: Maar er gaat ook nog een ton uit, toch?
1: Ome Fred zou ik zeggen. Ome John die heeft genoeg geld, toch?
0: Ja, dat klopt, ja. Ik heb trouwens voor zijn... nee, hoe moet ik dat zeggen? John de Mol. Linda en John zijn een broer en zus, hè?
1: Ja, Linda de Mol.
0: Voor zijn zwager heb ik nog wat gemaakt in op mijn werk.
1: Oh, grappig.
0: Ja.
1: En uw mondprothese?
0: Ex-zwager is daar. Ik denk dat hij een beetje gestrest is.
1: Oh.
0: Ik moest zo'n knas een dingetje maken voor hem zo. Oh. Ook voor John de Mol heb ik ook wel eens wat gemaakt.
1: Kijk.
0: En voor Linda en voor...
1: Ja, maar jij komt echt uit het
0: volk. Marileen Sao-Pala heb ik er wat gemaakt.
1: Oh ja.
0: En
1: van Hart van Nederland.
0: Ja, daar heb ik ook wat van gemaakt. Die woont ook in Baren trouwens.
1: Ze zingt toch ook koffietijd.
0: Oh, is dat zo?
1: Beetje,
0: oh, dat weet ik niet.
1: Marleen Sao-Pala, ja.
0: Ja, en ik zit een beetje daar om de hoek, hè. Dus,
1: ja, in het Gooi.
0: En hoe heet dat? Hoe heet ze nou? Die was laatst bij ons.
1: Chucky Hooper. Weet ik veel.
0: Patricia Pai.
1: Oh, wel echt waar?
0: Nee. Nee, zeg nou, joh. Nou, ik ken er niet opkomen. Was ook een actrice geweest. Die doet tegenwoordig een theatershow. Moest ik een apart gebitje voor maken.
1: Oh?
0: Een beetje rare tandjes en zo. Ja, ik kan nog wel iets, hoor.
1: Tippy one in het Gooi.
0: Ik ken niet even op de naam. Maria, mag niet. Heb je verder nog wat leuks? Anders gaan we weer wat muziek doen.
1: Nee, ik laat je. Ik ga snel.

0: 15, Stad en Land en Lieveling. En daar hebben ze ook nog een kerstuitvoering van gemaakt, ja. Ik vond dat altijd wel een leuk liedje. Nou, dit is ook weer zo'n gek berichtje, want een Amerikaanse moeder laat 4 kinderen alleen achter en stapt op cruise naar de Bahama's. Ja, denk, nou, die kinderen laat ik lekker thuis, ik ga er lekker van deur. Een moeder uit de Verenigde Staten wordt ervan beschuldigd haar 4 kinderen alleen thuis te hebben gelaten om een 3-daagse cruise naar de Bahama's te gaan. Ja, dat is ongelooflijk, hè. Onder de kinderen waren een baby van 2 maanden en een peuter van 2 jaar. De 29-jarige Natalie uit North Miami Beach in de Amerikaanse staat Florida wordt beschuldigd van kinderverwaarlozing. Ja, gek, hè. De 4 kinderen werden zaterdag ontdekt door de vader van de baby. Hij belde het alarmnummer omdat hij zelf het huis niet in kon. De cruise zou op vrijdag 25 september zijn vertrokken en 3 dagen duren. Een dag eerder zou ze de vader van de baby hebben verteld dat ze de kinderen naar de overgrootmoeder zou brengen. De overgrootmoeder bevestigde dat, maar de kinderen werden niet gebracht. Zaterdag zou de vrouw wel een bericht hebben gestuurd naar haar broer met de vraag of hij op de kinderen wilde letten. Dat is toch niet normaal, hè? De dame is afgelopen vrijdag daarvoor voor de rechter gegaan. En er moet toch uitspraak wil komen. Nou, dan ben je niet helemaal goed in je pannetje. Nou, ik heb gezien een foto ervan gezien. Nou. Dit is echt niet normaal, dit. Je gaat lekker denken, ik wil er even uit. Ik laat lekker 4 kinderen thuis met een baby. En mijn omaatje die gaat er wel voor zorgen. Nou, niet gebeld en niet gebracht. Het is ongelooflijk. Sommige mensen, ja, dan moet je echt... Ik ga niks zeggen.
1: Voor een keuze.
0: Oh, wacht even, die moet ik helemaal niet hebben. Tijd voor een keuze. Nee, ja, het is tijd voor een keuze. Maar het is tijd voor Raccoon. Ja, hij slaat hem gewoon over, de playlist. Dat is niet aardig, hè? Wel een mooi liedje, de nieuwe zing van Raccoon. En Dicht bij het vuur.

Dynamisch mooi liedje dit uit 2014 alweer. In dit huis van Veldhuis en Kemper. En dat was gelijk de laatste voor vanavond. Ja, het is weer voorbij. Hier vlogen. Morgen is het maandag. Morgen is het 12 oktober. En ik kan je vertellen, morgen gaat het zonnetje schijnen. Het wordt nog 17 graden morgen. Dus het wordt morgen nog een heerlijke nazomerdagje in Nederland. En daarna wordt het weer een beetje bouten. Dus wordt het weer wat allemaal minder. Maar het hoort bij de periode van de tijd van het jaar toch. Straks de 11 uur bingo non-stop. Ik dank iedereen voor al die leuke lieve mailtjes die we weer hebben mogen ontvangen. Dat was weer gezellig. Dus er zijn weer een hoop leuke liedjes uit gedraaid die we eigenlijk niet in de playlist stonden. Dat is mooi natuurlijk. Morgenochtend om 8 uur. Daar zit hij weer met de puntmuts op. Fred Siebelink met de ochtendshow. En wij kunnen weer een afspraakje maken voor aanstaande zondag voor een nieuwe aflevering De Laatste Noot Live. Ik hoop je dan weer in goede gezondheid te moeten. En ik zeg altijd maar weer, wees een beetje lief voor elkaar. Hè? Tot volgende week.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt-het-vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer, in het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst